0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. Club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1 loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat die periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur. En hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team. En dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adam Tahoui heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tahoui deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tahoui zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw en daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. Club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens de Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1 loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur en hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team en dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Adam Tawi heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tawi deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tawi zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw. En daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Woo!

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staan op dit moment twee files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van de Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. Club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je echt 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland ook voor de grens bij Nieuweschans 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein.

0: Sportje. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, drie kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Ridland doe je er bijna een half uur langer over. Dat komt door een vracht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoen heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Belinda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens. En door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atletes niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatletes. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en weg.

werkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 1/2 uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 1 kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenberg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Met meer dan 400 kilometer file zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. Daar sta je een uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht een half uur vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu een kwartier extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Opel's Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging een half uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam ook 35 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Three Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoun heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tiende per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er 1 tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Dance hits.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Let's

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.

0: uit de grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. De BIT.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.